0: 1000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat, met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: The stars of yesterday.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Gradina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclaven Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een NL-stedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt een toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

just a perfect day. Drink sangria in.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I Go Again.
1: En dat waren natuurlijk de Hoddies.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días también.
3: Guten Morgen an dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
2: Goedemorgen aan jou ook.
6: Zalshanghao, 你也是.
2: Bon dia, tu también.

0: het is weer zondagmorgen. Even naar het tijdstip van 8 uur. En dan weet je wat dat betekent, hè? Weer een dag lang de sfeer van B&B Go bij Golden Oldies Radio. En we maken er weer iets leuks van met elkaar. Hé, ik zou het bijna vergeten. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je wilt luisteren naar dit station.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

zat net te denken bij mezelf. Het is inmiddels alweer 52 jaar geleden dat ik dit nummer draaide. In het eerste jaar dat ik radio ging maken. Dat is een tijd geleden. Ja, dat is zeker een tijd geleden. Bizar. En nog altijd doen we het hier. Elke zondag tussen 8 en 10 en ook goedemorgen. Met plaatjes uit het heden, maar ook uit

0: Heel lang geleden was dit een single succes. Was het in de jaren 50? Ja, volgens mij wel. The Sound of the 50s. Wie had dat gedacht op deze zondagmorgen? En dat was Jackie Wilson die het voor jou mocht zingen.
1: Supra koffie van Vanille, de lekkerste die er is.
0: Bam, bam, bam, bam, bam. Oh, wat gezellig.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Oh, er gaat vandaag iets bijzonders gebeuren. Straks in Keukenpret. Afijn, luister even.
3: Zondag 2 augustus op Go.

Paul Garrick was dat. And Eyes of Blue. Heb jij blauwe ogen? Ja? Dan kijken de mensen tot diep in je ziel, toch? Prachtig. Ik hou er wel van. Ja.

0: McLeod en dat prachtige nummer Substitute. Hey, leuk dat je luistert. Fijn dat je ons gevonden hebt op internet.
1: This is Golden Oldies Radio.
2: The sound of me, amigo.
0: Ja, dat maakt het elke zondag weer speciaal. Dat is morgens 8 tot 's avonds 8. 12 uur lang mooie programma's bij Golden Oldies Radio. De collega's zitten er nu al klaar voor. Die zijn zich aan het warmlopen. Maar tot 10 uur zul je het naar mij moeten doen. Frans achter de microfoon, hè?

Hale Adams was dat. Met haar versie van dit mooie nummer. Ooit een succes in de jaren 60. Maar zij gaf het een discojasje, om het maar zo te noemen. Baby, I need your loving. Oh, dit is ook van heel lang geleden. De Crickets, zegt hij.

0: Blijf zoals je bent, hè? En dat is gewoon goed, ja. Ik heb niks te klagen, zeg ik dan maar.
1: Een sprankel frisheid Jaffa drink.
2: Sinaas en grapefruit, citroen en cassis.
1: Een sprankel frisheid Jaffa drink.
2: Bekers en puntjes, een hele liter fles.
1: Jaffa drink.
0: Ja, heerlijk. Is weer even iets anders. Lieve vrienden, dit was vorige week de hitkans van Frans. En vandaag geef ik er nog een duurtje. Miranda Lambert.

Till the Going's Gone, zo heet het nummer. Vorige week, ik zeg het nog maar weer een keer, de hitkans van Frans. Ja, ik blijf het een mooi nummer vinden, dus je zult het nog wel vaker horen in ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En straks natuurlijk in de tweede uur hoor je de nieuwe hitkans van Frans, maar daar moet je dus nog even...

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Ook op hem kun je rekenen. Elke week weer. Sterker nog, als hij op vakantie gaat, neemt hij van tevoren zijn programma's op. Dan hoef je niks te missen. Voor je gevoel is hij er dan gewoon altijd. Hoe mooi is dat? Door met disco. Waarom ook niet? Daar zijn veel liefhebbers voor. You make me feel.

En dat is een lekker gevoel, hè? You make me feel mighty real. Sylvester was dat. Ik had het zojuist even over Ad, hè? Ad Vlaming. Die is aan het begin van de middag altijd te beluisteren tussen 12 en 2. En in zijn programma heeft hij ook een rubriek. En die laat ik eens een keertje horen weer.

0: wat voor broekje? Een spijkerbroekje. Dat mag je wel zeggen. De Honky Tonk Woman was dat. 4 weken lang stond het zelfs in Amerika op de nummer 1. En dat was dus een groot succes voor talent uit Engeland. Mick Jagger en zijn vrienden, de Rolling Stones.
1: De cover. De cover van de week.
0: Je kent het natuurlijk van Julio Iglesias. Die had er een grote hit mee in onze hitparade. En niet alleen wij vonden het mooi, maar ook Piet Veerman. En ook hij heeft het gezongen op eigen wijze. Luister maar.

0: Zonnige muziek vanuit Zonnig Tolen. Ja, daar vandaan komt mijn programma. Ik stream het naar Golden Oldies Radio. En jij kunt er dan naar luisteren. Un canto a Galicia, hey, van Om Pieters. Hè? Vandaag dan. Volgende keer draai ik gewoon weer het origineel. Speciaal voor de liefhebbers. Gisteren was het Pride. Heb je al die bootjes gezien in het water in Amsterdam? En er was één bootje bij en die noemen we...
1: Climb aboard the love ship.
0: Precies.
1: The sound of mi amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

ik kan wel zonder haar. Dat bedoel ik. She is the one I don't need. Hey, wil je niet zo gillen? In ook goedemorgen. Hier bij jouw favoriete radiostation. This is Golden Oldies Radio. All the time. Wherever you are, whatever you do.

0: Redbone was dat. Een paar leuke hits hebben ze gehad. Maar daar bleef het dan ook wel weer bij. Lieve luistervrienden, afgelopen week hebben jullie kunnen stemmen. En dat deden jullie op een aantal fragmentjes. En straks, nou, over zeg ik een plaat, gaan we de plaat draaien met de meeste stemmen. Je mag ook zeggen, het nummer met de meeste stemmen. Net wat je wilt. En ja, je stemde afgelopen week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: France Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo on Golden Oldies Radio.
1: En dat voelt vertrouwd, toch? Welkom in de tweede uur van Ook Goedemorgen. En dit is de plaat met de meeste stemmen. Ja, de pioniers hebben het niet gered met Let Your Yeah Be Yeah. En ook de Harrys niet. Nee, maar deze wel. Gladys Knight en de Pips, jullie waren heel duidelijk. 24 stemmen voor dit.

0: Gladys Knight en de Pips. En baby, don't change your mind. Ja, jullie waren heel duidelijk. 75% van de stemmen kreeg deze club. En dan dus ook als eerste gedraaid in de tweede uur. Volgende week uiteraard weer een nummer waar jullie op hebben gestemd. En je kunt stemmen dan deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Oui, oui.
1: Money in the land is a Yankee dollar bill.
0: The Merry Men. Zonnige klanken, hè?
1: Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill.
0: Ik heb trek. Jij ook, in iets lekkers.
2: Voor speciale momenten brengt Parijn een nieuw, verrassend lekker koekje met echte kaas. Pikant, krokant en vederlicht. Het kaaskoekje van Parijn. Heerlijk.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: ondersteboven. Zo mogen we dat wel stellen. En hij had het over, ik stotter ervan. Ja, dat is iets wat mij ook af en toe kan overkomen. Afijn, daar trekken we ons verder niks van aan.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met Erik Hendrik.

0: De hitkans van Frans.
1: En deze week koos ik voor deze. Nee, joh. Het gaat vast en zeker een topper worden. Hier is Dance Right Now.

lekker een beetje bewegen, toch? Dat is goed, voor lijf en leden. Dance Right Now. Deze week de hitkans van Frans. En dat betekent dat je hem volgende week weer hoort. Maar dan in het eerste uur. Dat ben je van mij gewend. Ik kijk eventjes naar het stemmen op dit ogenblik op mijn Facebookpagina. En Robert van der Pol, jij was als eerste. En jij koos voor nummer 2, voor Sister Sledge. Ja, dat had ik ook wel gedacht. Maar daar zijn het de anderen niet mee eens, zie ik. Rob Stoffers bijvoorbeeld kiest weer voor nummer 1. En de meeste op dit ogenblik voor nummer 3, voor een flirt. Alfijn, wat gaat het volgende week worden? Luister opnieuw naar het begin van de tweede uur. En dan hoor je de plaat met de meeste stemmen in. Ook goed.

0: filosofie. Ja, wat is dit een zomer, hè? De zomer van 2026. We zitten er middenin. In the summertime, daar zong die over. En dat was nog eens even die legendarische Mungo Jerry.
1: Remember.
0: Yesterday. Ja, waarom of niet? Wat dacht je dan van dit? Eerst had hij iets met Diane. Maar daarna stapte hij over. Ja. Hier is Paul Anka. Een van de nummers die hij zelf schreef. Hier is Cinderella.

0: van die heerlijke gouden oude die we vandaag weer draaien bij dit station.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Tijd voor een stukje reggae en ook goedemorgen. Je hoort Friends and Lovers.

0: Weet je waar het de hoogste tijd voor is? Voor de verjaardagskalender.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ik weet het al.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: En wat een lijst is dit vandaag. Ik moet er maar een beetje snel doorheen. Hè? Er zijn nogal wat Facebook-vrienden van mij die vandaag aan de taart mogen. En ik heb ze vanmorgen allemaal al gefeliciteerd op Facebook. Dus. Maar misschien zitten te luisteren en vinden ze het leuk om mijn naam nog te horen op de radio. Dat zou zomaar kunnen, toch? We denken in eerste instantie aan Erik van Tongeren. 89 jaar jong. Bizar. En Erik, ik weet dat je doorgaat tot de 100. Op zijn minst. En waarom ook niet, hè? Frank van der Ven is vandaag ook jarig. En Debbie Smits, hier van het Kochendek in Tolen, viert ook een feestje. En ik denk dat dat daar wordt gevierd. Dan in Oud-Vossemeer, Jack Vaders. Met die twee hondjes uit Turkije. Ben Leusink mag ik noemen. Ook hij is jarig. Hij is terechtgekomen bij 67. En gaat dus met pensioen als hij dat nog niet is. Thomas de Jong is ook jarig vandaag. Ad Korevar mag ik niet vergeten. Dick Kloppenburg. Hanneke van Leden. Dan hebben we nog Bert Leusink. Oh, die had ik al, hè. Ja, die hoef ik dus niet meer te noemen. En Chris van Wijk. Oh ja. Verder zijn er nog twee zangers in Vlaanderen te noemen. Dan heb ik het over Wil Tura en Bart Kael. Allebei zijn ze jarig. De een, Bart Kael, 66. En Wil Tura, 86. Je hoorde er straks al het een en ander over. Ik ga van allebei een nummer draaien. Hier is eerst Bart.

0: Bart Kuil, 66 dus. Ja, en dan die andere man uit Vlaanderen. Een man die slechts met één nummer in de Nederlandse hitparade terecht kwam. Maar wat heeft hij een staat van dienst. 86 is hij geworden, Wil Tura. En daar gaat straks in het volgende programma iets bijzonders mee gebeuren.
1: Zondag 2 augustus op Golden.

Maar er is wel een heerlijke taart. Ja, je kunt dat zien, hè, op de Facebookpagina van Ton. Ton staat daar duidelijk in beeld met 86 kaarsjes. Nou ja, het zijn niet allemaal losse kaarsjes natuurlijk. En dat zou mij niets verbazen als Willem zo dadelijk ook komt uitblazen. Wil, doe je best en geniet van deze prachtige leeftijd en in de staat waarin je nog bent. Dat wordt je allemaal van harte gegund. Ook vanuit Nederland, ook al wilde jouw carrière hier niet echt goed lukken. Ik weet niet waarom dat precies in heeft gezeten. Hij heeft er ook zijn teleurstelling wel eens eerder over uitgesproken. Ik denk dat Veronica en Noordzee om een of andere reden het te Vlaams vonden of zo. Maar ik mag het altijd graag horen. Je hoorde in ieder geval van hem hopeloos in ook Goedemorgen. Door met mooie muziek. Door met bijvoorbeeld Spirit in the Sky.

0: man heeft prachtige muziek uitgebracht en daar was dit een mooi voorbeeld van, toch?
1: Nobody loves no one.
0: Chris Isaak. Hij was in de show en ook Goedemorgen met Wicked Game.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Jazeker. En dan hebben we dat ook in de Nederlandse taal kennen van Wilke Alberti. Wij draaien de versie van Norman.

0: tot 6 met Joe Wells.
1: En natuurlijk met zijn vaste rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
3: Het origineel of de cover.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ik zeg niets. Nee, ik laat het helemaal aan de luisteraar over. Maar volgende week ga ik wel luisteren natuurlijk. Ik wil wel weten wat eruit is gekomen. En dan snel door met de muziek en ook goedemorgen zoals dat altijd vertrouwd klinkt. Toch? The Boys Town Gang heb ik hier. En wat was het een kanje? Weer een succes uit de jaren 60 in een disco jas. Can't Take My Eyes Off You.

0: En Jolanda Eldenkamp schrijft mij, dat is echt jeugdsentiment. En dat is het. En dat blijft het, Jolanda. En leuk dat je daarvan genoten hebt. Ik heb de meeste collega's al genoemd die je vandaag kunt verwachten. Maar eentje moet er nog komen.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

is lekker blijven hangen. Hè? Een hele dag lang. Altijd valt er veel te beleven. Op de zondag bij natuurlijk Golden Oldies Radio. Lieve vrienden, zijn naam is even gevallen in het eerste uur bij de cover van de week van Piet Veerman. Ik laat hem ook nog even zelf horen. Julio Iglesias en Amor.

Ik heb weer veel te veel muziek uitgekozen voor mijn programma. Ik hou dus nummers over. Maar die komen volgende week wel aan bod, dat beloof ik je. Lieve luistervrienden, fijn dat we weer 2 uur samen waren. En volgende week gaat dat weer gebeuren tussen 8 en 10. Althans, dat hoop ik. Ik zal er in ieder geval zijn. En zo dadelijk veel plezier met collega Ton Schipper.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

feest hè, deze ochtend. Een happening. Dat waren de Supremes samen met Diana Ross. Het was ook een happening in Lokeren, waar ze optrad eergisteren tijdens de Lokerse feesten. De kranten die staan vol lof en positieve reacties. Nu, positieve reacties die zijn er ook over.

0: Frans niet genoeg dankjewel zeggen voor de vakkundige wijze waarop hij ons op zondag gezelschap houdt.
1: Jan Schipper.
0: En nu moet je het de komende twee uur met mij stellen en met...
1: Keukenbrett.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je op onze wekelijkse afspraak bent. Oei, we gaan niet te veel brokken maken hopelijk. Alhoewel, we gaan het toch proberen, figuurlijk dan. Want er is iemand heel bijzonder die we vandaag in de bloemetjes willen zetten. Want er is er een jarig, hoera, hoera, en dat is Wil Tura, 86 jaar. Wil, ik weet niet of je dit zal horen, maar mocht dat zo zijn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ken Wil Tura al van toen ik nog een klein knaapje was op de lagere school. Toen draaiden zijn liedjes al op de radio. Er zijn toen nog vele jaren gekomen en vele decennia en meer dan 800 composities. En uit dat uitgebreide oeuvre hebben we de meest zonnige zomerse vakantieliedjes gekozen. En die hoor je straks in de

0: keukenpret opgenomen werd in een studio in Playa de Aro aan de Costa Brava en uitgezonden werd vanop een boot op de Noordzee. Radio Mi Amigo. Waar is de tijd? Het was toen een hele dikke hit. Kelly Marie en Run to Me.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Een fantastische combinatie van kampeergenot en een luxe omgeving vindt u alleen bij Camping Rienbouw in Playa de Aro. Deze camping van eerste categorie biedt u onder meer een schitterend, verwarmd Olympisch zwembad, eigen supermarkten, speeltuinen en prachtige caravanplaatsen. Komt u met vakantie naar Spanje? Aarzel dan niet. En ga kijken bij Camping Rienbouw in Playa de Aro voor een rustige, luxueuze kampeervakantie.

Little Brown and Close to Perfection. En over die perfectie gesproken, er is in Vlaanderen maar één enkele artiest die het predicaat keizer van het Vlaamse lied heeft meegekregen. En dat is meer dan verdiend. Vandaag zetten we hem in de bloemetjes, want...

0: Gekozen onder andere aan de hand van jouw reacties op mijn Facebookpagina. Uit 2009.
1: De Zomerse Tura Top 10. Nummer 10.
2: Een zomernacht bleek onverwacht.

In de loop van zijn carrière heeft Wiltura zowat alle genres bespeeld. Hier ontpopte hij zich als een echte crooner. Een zomernacht hoorde je op nummer 10 in de zomerse Tura Top 10. Om deze lijst te kunnen samenstellen had ik een 20-tal titels op mijn Facebookpagina gezet waarop gereageerd kon worden. En dat is daar dan ook uitgebreid gebeurd, ook via Messenger. Onder andere door Jan de Meijer, Luc Ameijen, Clemens Tilburg, Philip Gijs, Johan de Bie, Peetje Meetje en Peter José Kolen. Straks stellen we verder af, maar eerst de Tramps.

deden we dat in de tijd. Toen gingen we in het weekend naar de disco om te dansen. Tegenwoordig is het ver zoeken in de buurt om nog een discotheek open te vinden. Maar ja, dat was toen. En dit is nu. Of liever gezegd, dit is om 12 uur.

0: Every Sunday morning from 10 to 12, Kirk and Pritz.
1: The sound of me, amigo. Golden Oldies Radio.
2: Toen ik dit liedje voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, hè? Is dit nu oud of is dit nu nieuw? Het klinkt in ieder geval al als iets van de jaren 70. Maar ik keek naar de release datum en er staat wel degelijk op 2026. Dit is dus de nieuwe single van Claude François, Le Mal.

François overleed op 39-jarige leeftijd in maart 1978. En toch nog een nieuwe single van hem, Le Mal Aimé. Vrienden, zet je schrap, we gaan

0: de meest zomerse Wiltura liedjes op een rijtje. Er zijn ook een aantal heel romantische bij, zoals dit zomerliefje. Er werd uitgebreid op gestemd, onder andere door Michel van Steenwegen en Boudewijn Pijken.
1: Nummer 9. 3 weken.

0: is een cover van I Only Wanna Be With You. Je hoort Rolf Sanchez, de tipper van vorige week met Marcia.
1: De sfeer van mi amigo met de zomerse Tura top 10.
0: Will Tura heeft in zijn carrière meer dan 800 liedjes geschreven. En 50 daarvan kwamen op nummer 1 in de hitparade in Vlaanderen.
2: De zomerse Tura

eens even terugkeren naar de zeezendertijd. De periode van Radio Mi Amigo. Toen werden er programma's opgenomen aan de Costa Brava in Playa de Aro. En die werden dan uitgezonden van op een schip op de Noordzee. Uit die periode, 1976, komt deze ouwe van de Robots.

0: met Little Darlin. Helemaal de sfeer van Mi Amigo. Die je trouwens elke zondag kunt horen bij Golden Oldies Radio tussen 8 en 8. Met
1: elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: De Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing. Oké, wat dacht je van een walsje?
1: De sfeer van Mi Amigo met de zomerse Tura.

Wat fijn dat je erbij bent en dat je luistert naar Keukenpret. Wat mag je hier verwachten elke zondag tussen 10 en 12? Wel, de hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. En soms draai ik er ook een nieuwe tussen, waarvan ik denk, die past er wel bij. Zoals deze nieuwe hier van Tucker Whitmore, Crazy to Yourself. Nieuw.

time. Een nieuw country liedje dat vrijdag gereleased werd. Dat was Tucker Wetmore met Crazy to Yourself. Elk uur tussen 10 en 11 en tussen 11 en 12 draai ik telkens 5 liedjes uit de zomerse Tura Top 10. We hebben er zometeen al 5 gehad. Tenminste, ik heb er al 4 gedraaid en die 5e die komt er nu aan. Maar eerst snel even een overzicht. Op nummer 10, Een Zomernacht. Op nummer 9, Zomerliefje. Op nummer 8, Arrivederci Maria. En dan straks nog op 7, Zonneschijn. En dan nu de laatste voor dit uur, nummer 6. Hier staat weer een prachtige ballade zoals alleen Wil Tura die kon schrijven. Hij heeft er heel veel gemaakt en er is ook veelvuldig op gestemd. Vandaar dat dit liedje op nummer 6 staat. Het is één van Wil Tura's grootste zomerhits.

0: 6 in de zomerse Tura top 10. Straks tussen 11 en 12 gaan we verder met de aftelling. Naar aanleiding van de 86e verjaardag van Wil Tura.
1: Tom Skipper brings you an invitation to memory.

0: like Marvin, huh?
1: Take my heart, you can have it. Je hoort de Cool and the Gang. Zometeen is het 11 uur en dan gaan we weer luisteren naar het nieuws, het weer en het verkeer. En dan is Keukenpret er nog een uurtje tot 12 uur met onder meer de voortzetting van de zomerse Tura Top 10. We tellen dan verder af van nummer 5 tot en met nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn 2 doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dacht, het is zondagochtend. Tijd voor onze ochtendgymnastiek, dus let's dance. Maar het is goed geweest. En intussen zijn we ook weer helemaal bijgepraat over de toestand in de wereld. Wat we nog van weer mogen verwachten. En hoe het gesteld is op de Nederlandse wegen. Dankjewel aan onze collega's van de nieuwsredactie. En u mag Paul McCartney.

0: gescoord. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans. Dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans.
2: Clark, zondag 2 augustus op Go.

Pret al 5 liedjes gedraaid. De nummers 10 tot en met nummer 6. Er zijn er nog 5 te gaan en die ga je in de loop van dit uur horen tot 12 uur. De nummers 5 tot en met nummer 1. Daar gaan we dadelijk aan beginnen aan die aftelling. Maar eerst Carl Carlton en She's a Bad Man.

Wie houdt van goede disco, die vindt op zondag ook zijn gading bij Golden Oldies Radio. De sfeer van Miami Go elke zondag van 8 tot 8. En nu in Keukenpret gaan we verder met de aftelling van de mooiste zomerhits van Wiltura.

0: populairste muziekprogramma op televisie sinds begin jaren 90 is ongetwijfeld Tien om te zien. En daar kwam Wiltura ook regelmatig optreden. Trouwens, ik heb zelf ook ooit het geluk gehad om de warming-up te mogen doen van het programma. Onder andere voor de eerste grote show in het Sportpaleis.
1: De Zomerse Tura Top 10. Nummer 5.

0: Dit is het soort liedjes waarmee wij proberen jouw zondag te kleuren. De sfeer van Mi Amigo en het M18. Elke zondag van 8 tot 8.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale

0: zondagavond. Zeezicht met Wim van Egmond.
1: Voor we verder gaan met de zomerse Natura Top 10, nog een nieuwe. Lenny Monzo, Wrecking Ball. Nieuw.

was een hit voor Wiltura in 1970 en hij stond ermee op nummer 4 in de zomerse Tura top 10. En voor we verder aftellen, eerst nog een intermezzo.

0: Dat is muziek om goedgezind van te worden. De Motown Sound uit de 60s. Martha Reeves en de Vandellas met Quicksand.
1: Omdat het stille alarm van de Dutch Alarm Company geen geluid maakt, kunnen deze inbrekers rustig hun gang gaan.
2: Ah, een pracht van een Friese staander, hè?
3: Een juweeltje.
2: Die kennen we mooi verpatsen bij Rijnderuiven. Die weten wel ergens weg te drukken. Heb je hem?
3: Wacht even. Stop nou eerst die gewichten in je zak.
4: Zo, heren, kwam u even kijken hoe laat het was.
5: Bedankt voor het stille alarm, Dutch Alarm Company.
1: De Dutch Alarm Company. Voor totale beveiliging en bewaking.
6: Dit is de tipper van Schipper.

0: was de nieuwe tipper van deze week. En de titel is niet moeilijk om te onthouden. Het is... Vrienden, Wil Tura is jarig vandaag. Hij wordt 86.
1: Een happy birthday. Met een zomerse Tura Totti.
0: Ik weet niet of jij al ooit in Venetië bent geweest. Maar het loopt daar heel veel volk rond. En daar zijn de Venetianen niet altijd even blij mee. Daarom zijn ze een aantal maanden geleden beginnen entreegeld te vragen aan al wie binnen wil komen. Tja, dat krijg je dan met al die reclame.

0: nooit alleen naar Venetië. Maar je zult merken als je er naartoe gaat dat er heel veel volk rondloopt in de zomer. Dat was nummer 3 in de zomerse Tura top 10. Je hebt er nog 2 van mij, toch goed?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
2: Het origineel of de cover.
1: José Felipe.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Tijdmachine ingesteld op 1966.
3: Keukenpret is not about cooking,

0: De voorbije week had ik een lijst van 20 titels op mijn Facebookpagina gezet. En daarop mocht gestemd worden, zowel via Facebook als Messenger, om te bepalen welke liedjes en waar ze in deze top 10 zouden terechtkomen. En dat is massaal gebeurd voor dit liedje op nummer 2. Een huisje in Montmartre.
1: De Zomerse Tura Top 10.

deze week volle maan was. Jack White, Let's Hang the Moon in the Front Room Mama. Zo, we zijn bijna klaar met de zomerse Tura Top 10. Ik geef je nog een overzicht van de nummers 5 tot en met nummer 1. Op 5, Zoals die zomer van 10 om te zien. Op 4, Mijn airhostess. Op 3, Ga nooit alleen naar Venetië. En op 2, dus straks hoor je hem nog, Huisje in Montmartre. En dan nu is het tijd geworden om je te laten kennismaken met de hitparade die we hebben samengesteld naar aanleiding van de 86e verjaardag van Wil Tura. Met de zomerse Tura Top 10. En intussen denken we al stilletjes aan...

tot gauw. De tijd gaat zo snel. Voor je het weet zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Keukenpret tussen 10 en 12. Ik wens je nog heel veel plezier met de collega's van het ME-team. Te beginnen met Ad vanaf

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all

0: Amigos lieveling.
1: 2 augustus 1975. Gilbert Bigot, mi amigos lieveling met

0: het kleine lachje erbij. Gilbert Beco en A Little Love and Understanding. De Mi Amigo lieveling van 2 augustus 1975. Je kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: Mi Amigo. Zoals een raket naar de maan snorren onze wagens op de baan. Tolimpex Expeditiekantoor. Tolimpex Transport. Specialist in transport, dagelijkse groepage en complete ladingen over gans Europa. Tolimpex Transport. Transport voor baan, lucht en verschepingen. Tolimpex Transport. Telex 33408. Telefoonnummer in België 031-46-0000. Oud-Vlaming.
0: En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van...

0: Ik nam je met plezier terug naar 1980 voor Machiavel en hun grote hit Fly. Welkom Zoutwater, we gaan er weer 2 uur leuke muziekjes bij halen. Rechtstreeks de mooiste muziek uit zee, zoals je het van ons gewoon bent, tussen 12 en 2.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua.

beetje van een vergeten pareltje. Alhoewel, je krijgt hem toch af en toe wel eens te horen bij de Miamigo-programma's hier bij Golden Oldies Radio. Elke zondag tussen 8 en 8. En we blijven het even rustig aan doen over de middag. Je zit waarschijnlijk met een aperootje. Ja, het mag wel met deze temperaturen. Ja, het is gezellig warm, hè. Het is al ietsje beter dan die hitte van deze week. We genieten, dat doen we met Simon en Garfunkel. Well.

is voor de symfonische albumversie van het nummer The Bridge Over Troubled Water. Het was 1970 op onze hitparade toen dit nummer popte. Of is dat geen woord, poppen? Ja, misschien wel niet. Ja, het is wel een woord, maar niet in die betekenis.

0: Kers op de Facebookgroep!
1: Elke zondag van 12 tot 2 Art Vlaming vaart met je mee.
2: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb is een single die in de hitparade staat. Maar willen we hem in onze vloedgolf een beetje hoger of een beetje lager? Dat kies jij. Zo simpel is het met app en vloed.

tu dis tu quand tu parles à Dieu, du Gérard Lenormand et la balade des gens heureux. Het is altijd heerlijk om Gérard Lenormand even te laten langskomen op een zondagmiddag. Dat vind je zelf toch ook wel, hè? Aha. Tijd om onze klassieker weer eens boven te halen. We gaan naar de nummer 1 uit de Billboard Hot 100. Goedemiddag.

Nog een keertje veel muziek hier in Zoutwater. Ja, we hebben er wel een boontje voor. En zeker voor die typische country roadfilms. Zoals Smokey and the Bandit. Daaruit kwam deze Eastbound and Down van Jerry Reed uit 77 alweer.

RSGM. Professionele reinigingsspray voor uw platen. Met GM, antistatische platenspray, worden vervuilde en daardoor tikkende en spetterende platen verleden tijd. Go, go, go.

Caroline Moment. Ik kreeg deze week de nieuwste CD-album binnen eigenlijk van Gracia Abrams, The Daughter from Hell. En dat deed me denken dat we nog een pracht van een album hebben liggen van haar. En daaruit kozen we I Love You, I'm Sorry. En dat kwam dan weer uit The Secret of Us uit 24.

0: Axel is in de mist gaan zoeken achter Joël's, zijn geheime stash van karmeliet. Dat is het favoriete drankje van Joe, het favoriete biertje moet ik zeggen. Wel, ik heb andere smaken, maar zou ook wel smaken. Oh, ik heb ooit eens een blond biertje geproefd met de naam die door de Beatles zo mooi is bezongen in 68.
1: Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please.
2: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties waarbij één persoon met

0: aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: cheer.
1: The Amigos Lieveling.
2: 2 augustus 1975. Gilbert Bigot, Mi Amigos Lieveling met

0: met het kleine lachje erbij. Gilbert Bécaud en A Little Love and Understanding, de Mi Amigo lieveling van 2 augustus 1975. Je kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: Mi Amigo. Zoals een raket naar de maan, snorren onze wagens op de baan. Tolimpex Expeditiekantoor. Tolimpex Transport. Specialist in transport, dagelijkse groepage en complete ladingen over gans Europa. Tolimpex Transport. Transport voor baan, lucht en verschepingen. Tolimpex Transport. Telex 33408. Telefoonnummer in België 031 46 00 00.

0: nam je met plezier terug naar 1980 voor Machiavelli en hun grote hit Fly. Welkom Zoutwater, we gaan er weer 2 uur leuke muziekjes bij halen. Rechtstreeks de mooiste muziek uit zee, zoals je het van ons gewoon bent, tussen 12 en 2.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, aguas

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
4: He's back!
5: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.

0: Het is een van de meest coole plaatsen waar je terecht kunt en dan nog eens genieten van een mooie film. Heb je al naar die Odyssee gaan kijken? Ja? Wel, proficiat, ik nog niet. Ik moet er dringend werk van maken. In the back row of the movies, daar gebeurde wel eens iets meer dan gewoon naar het scherm zitten staren. Dat waren de Drifters met de Mi Amigo Lieveling van 3 augustus 1974. Je kreeg hem alweer, dankzij Johan Vermeer.
1: Op vlammen!
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
2: Met de muziek van je leven.
4: Wat een mooie jurk zeg. Waar heb je die vandaan?
5: Van de textiel- en confectiediscount De Zeebrugge. En kijk liefste wat ik voor u heb meegebracht.
4: Fantastisch. Wat een prachtpul.
6: Textiel- en confectiediscount Kustlaan 118 De Zeebrugge.
7: Is elke dag open van 10 uur tot 12.30 uur 30 en van 13.30 uur 30 tot 18.30 uur. 30. De zondag gesloten.
6: In de textiel- en confectiediscount Kustlaan 118 De Zeebrugge.
7: Niet te geloven en toch waar.

Wie herinnert zich niet Ghost, de film? En dit stukje draait met The Righteous Brothers op de achtergrond en die Unchained Melody. Ah, dat is toch heerlijk om het programma zo, het tweede deel, althans te starten. Zo mooi, zo echt. Dat is een heel verschil.

wel toegeven dat er mensen zijn die hele teksten schrijven en die liedjes componeren en die dan laten maken door AI. En dat is onze rubriek TubeTube. Daarin gaan we er telkens eentje van YouTube gaan uitplukken. Dat we zeggen, ja, dit is te doen. Wat er zeker te doen is, dat zijn The Man at Work. Denk maar eens aan de mensen die aan het werk zijn bij deze.

Network, ze hadden één grote hit in de lage landen en dat was deze. Het was dan ook eentje die is blijven duren van 1980 tot 2026. Ja, je herkent het nog steeds.

je, nee, dan is het app. Voilà, zo simpel. Je kiest zelf wat je met dit nummer wil doen in onze hitparade De Vloedgolf. Het ging hem dus over The Kingdom of Fear van Cameron.

0: op de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Op Flamingvaart met je mee.
2: Ik kreeg de vraag, waarom altijd de Beatles? Heb je iets tegen de Stones misschien? Ja, ik weet dat dat gevoelig ligt, maar ik heb er helemaal niets tegen. Integendeel, ik heb er eentje voor jullie uitgekozen.

0: Ik weet niet of Leo een fan is van de Beatles of van de Stones. Zal ik hem eens moeten vragen. In elk geval, hier is hij weer.
1: Habemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Deze week duiken we in het verhaal achter die aanstekelijke pianoriff van Jeans On van David Dunbas. Een nummer dat je misschien kende uit 1977, maar de single verscheen eigenlijk al in oktober 76. Het begon allemaal als een kort reclameblokje voor Brutus Jeans op de Britse televisie. Dat was zo populair dat er besloten werd om er een volledig nummer van te maken. En dat was een schot in de roos, want het werd meteen Dunbas' grootste hit. Het haalde de derde plaats in de UK, de 17e in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en in West-Duitsland stond het zelfs op nummer 1. De herkenbare piano aan het begin is later nog gesampled door Fatboy Slim voor zijn track Show Nuff uit 1998. En in 2002 bracht het countryzanger Keith Urban er een cover van uit op zijn album Golden Road. David Dunbas is niet alleen muzikant, maar ook acteur. En wist je dat hij de zoon is van de derde markies van de Shetland-eilanden? Daardoor mag hij zich officieel Lord David Dunbas noemen.
3: When

verhaal achter Jeanson van Lord David Dunbas uit 1976. Het werd alweer gebracht door Leo Kenis, onze muziekpaus. En die zorgt er volgende week weer voor een nieuw verhaal met een song. Als je wil weten wat dat wordt, je kent het ondertussen al wel. Hè? Volgende week luisteren. Zo simpel is het. Zo simpel als Happy Together, The Turtles.

Happy Together met de Turtles. En misschien zit je ook wel happy together aan een aperitiefje. Of ben je al aan het eten? Of heb je al gedaan met eten? Dat kan allemaal. Daarvoor is er zoutwater die begeleidt met de middagmaaltijd. Of aperitief of nagerecht. Of gewoon simpelweg genieten. Bijvoorbeeld met een BASF hitcocktail.

0: Twee nieuwe nummers van Cindy en Bert. Jigsaw, Rolf Mattel, Kendall the Green en Freddy Breck.
1: Met een bunte bloemenstraat.
0: Haal hem nu de hitcocktail LP op BASF. 14 originele hits door die originele artiesten voor 13,50 gulden. Ook leverbaar als muziekcassette en 8-track.

0: prachtig ballade van Terry Jacks staat 6 weken genoteerd in de Miami Gold Top 50. Op deze zondag 4 augustus 1974 steeg hij van 7 naar 5 en kwam zo dus in de top 5 en zout water terecht. De Miami Gold Top 50.
1: Nummer 4.

Ze hebben wel de top 3 bereikt, maar nooit de eerste plaats. In hun 8e week zakken ze van 3 naar 4. One and one is two. En daar is weggebleven voor Jackpot.

maar trek het allemaal niet aan. We blijven in de top 5 van de top 50 van 4 augustus 1974. Met op 3 de vorige 1. Yeah!

0: dan brengt weer een beetje spanning in de Miami Top 50 van 4 augustus 74. De Rubits in een achtste week gezakt van 1 naar 3. Dat wil zeggen dat er op 2 een stijger staat. Die komt van 4 in een vijfde week, de Sparks.
1: De sfeer van Miami Go met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio.

0: Het grote geweld van Sparks. This town ain't big enough for the both of us. 5 weken staan ze genoteerd. Ze stijgen van 4 naar 2 in de Miami Gold Top 50 van zondag 4 augustus 1974.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Deze kan uiteraard geen verrassing zijn. In een 4e week van 2 naar 1. Dalida.

entendre, Gigi?

0: Nu het de eerste plaats heeft bereikt, gaan we toch eens helemaal laten horen deze Gigi Lamoroso van Dalida. 4 weken staat ze genoteerd en ze stijgt van 2 naar 1 op zondag 4 augustus 74. En we zijn 2 augustus en straks hebben we weer al Joe op de radio. Hey, dat is ook een mooitje, hè? Joe op de radio. En wat zit er in zijn programma? Juist, dit.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
2: Het origineel of de cover.
1: José Feliciano.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Dat ik dit keer voor het origineel ga. Ja, dat is persoonlijk, hè. Jij kiest zelf wat je wil, het origineel of de cover. Tijd

zelf. Maar iedereen kent het ongetwijfeld onder Sugar Pie Honey Bunch, omdat het zo'n liefelijke titel is. Liefelijk gaan we ook onze woeste zoutwateren hittip aankondigen. Siloy en By Your Side.

Ik vind het zo'n beetje een extra reggae zomerse vibe hebben. Dus het verdient wel een duwtje in de rug. Vandaar ook de nominatie als zoutwaterhit. De

Intussen staat de Pop-Express al helemaal op stoom, klaar om uit het station te vertrekken met Erik zo dadelijk. Veel plezier. En wat mij betreft, volgende week ben ik er terug. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Niks van, het is zondag, dus we doen het een beetje rustig aan vandaag.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Pieter Kent.

0: tot ziens in je Clark jeans.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Ik luister altijd naar Radio Miami Go.

0: Lionel Richie met de Commodores in 1979. Het was een beetje schrik overlaatst, want bij een optreden werd hij onwel op het podium. Dat was wat. En vanuit de Pop Express Studio, veel liefst aan Lionel dat hij rap weer terug beter mag zijn. Dat hopen we.
1: Golden Oldies Radio.
0: En nu, The Guys and Dolls.

0: Nederland zal het nodig hebben, denk ik dan. Holland of Loving. Guys and Dolls waren ontzettend populair in Europa. Het is onmiddels ook weer 6 jaar geleden dat Dominic Grant overleed. Weet je,
1: ja?
0: Ja, just for you. Hey, wat waren die vorige singles ook alweer?

0: I'll go where the music takes me. In de zomer van 76, het was toen ook 30 graden. Het was toen nog een normale zomer. En als je vandaag spreekt over 30 graden, is het precies of dat er een ramp gebeurd is.
1: Oppie, wat is het die slordig?
0: Slordig? Als jullie eens moeten kijken op het einde van mijn programma. Pop Express nu met Department S. Is we there?

0: Zoals Veel op Water hebben we daar ook weer zo'n mooie herinneringen aan dit water van Department S. Met is Vic Dare. En dat zijn van die plaatjes die je dan nog hoort bij Pop Express. Weet, we houden wel een beetje van afwisseling tijdens dit programma. En met deze tune gaan we natuurlijk weer iemand in de belangstelling zetten. En dit keer is het een band. En wat voor een band. De broertjes Sutherland kregen de muziek met de paplepel ingegoten. Hun vader was muzikus in de band The Melody Makers. En de LP's van Gene Krupa en Benny Goodman liggen regelmatig op de draaitafel. Later, als de familie in Engeland woont, raakt Gavin onder de indruk van Eddie Cochran en The Shadows. En vervolgens gaat het via de Beatles en Bob Dylan verder naar Van Morrison. Gavin's voorbeeld bleef John Lennon. Ja. En dan, mid jaren 70 kwam er een samenwerking met Quiver. En dan heb je het een beetje geraden natuurlijk. We hebben het over de Sutherland Brothers en Quiver. Zij hadden een hele mooie zomerhit in 1976. Dit zijn The Arms of Mary. Hey amigo.
1: Welcome, Eric Hendricks on Golden Oldies Radio. The atmosphere of Mi Amigo.

Mooi, hè? Laying in the Arms of Mary. Kan het nog romantischer? Ja, ze wisten het wel, die Sutherland Brothers. Ze kwamen oorspronkelijk uit Schotland. En daarna verhuisden ze met de ouders naar Engeland. Ze hadden het volhouden. Tot eind jaren 70, 79. En de band sprong toen uit Elga. Ja. Hey, we gaan tijd maken voor een andere grote deel.

0: Ja, zo ging dat vroeger. Dan ging je naar de, ja, het filmpje meepikken. En je kocht daar zo'n grote zak met popcorn. The Drifters. Ja, dat was een mooie uit 74. Kissing in the back row of the movies.
1: Hey, Erik.
0: Ja?
1: Niet vervelend bedoeld hoor, maar wordt het niet weer eens tijd voor een vakantietje of zo?
0: Nou, weet jij dat? Ik zou wel willen. Nog eens een keer dan. Mooie hit was dat van Desireless.

applaus hard. Gaat naar de mensen in Frankrijk met al die bosbranden, ook in Spanje. Het is niet meer normaal. Wat wel normaal is, is de man die altijd met Voyage op vakantie is. En dat is natuurlijk gemakkelijk met zijn schoonschip. Dat is toch wel Joe Wells?

Het helpt ook een beetje voor mij. Voor 3 jaar geleden dan begon ik terug met zo'n radioprogrammetjes te maken na 30 jaar stilte. En ja, de goestingen zitten er weer helemaal in natuurlijk, maar dat weet je ondertussen wel. We draaien bij Pop Express, Jackie Graham en Brian.

0: Ja, af en toe willen wij dat ook wel eens een keer. Zo gewoon weg uit het niets. Jackie Graham, Breaking Away.
1: Er is GM. Er is GM. Professionele reinigingsspray voor uw platen. Met GM, antistatische blatenspray, worden vervuilde en daardoor tikkende en spetterende platen verleden tijd.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hallo, dit is Dana Ringer en hier is mijn nieuwe single bij Erik Hendricks in Pop Express. De melk

0: voor mij zijn zomerhit van 2026, Dano Winner, De Stilte van de Stad. Ja, rond de kerstperiode hadden we ze hier in Pop Express met een mooie kerstsingle.
1: Ja.
0: Komt allemaal goed. Dano Winner, hoe ging het ook

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, zomerse klank op jouw radio. Julio Iglesias met Manuela.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En midden in de zomer zien, ja, dan kiezen we wel voor zomerse klanken. Ook in het volgende.

zijn met Box Fizz. The Land of Make-Believe. Waar zou dat kunnen zijn? Ik denk, wishful thinking, het is nergens meer. Hey, wij zijn klaar voor... Ja, dat bedoel ik. Wij zijn klaar voor een tweede deel van Pop Express op deze zondag. 2 augustus. Wat een zomer. Ik zie dat het in Vlaanderen is ongeveer 30 graden. Wat een mooie dag alweer. En de ganse dag de sfeermakers hier op jouw radio. Via Golden Oldies Radio.

0: het Engels klinkt het wel de betere, als in het Vlaams natuurlijk. Firefly met de vuurvliegers. Zou dat iets zijn van deze zomer? Ik durf het woord vuur niet meer uitspreken in de situaties van dit moment. Love is gonna be on your side. Het plaatje kwam uit 81.
1: Ga eens kijken bij uw juwelier Zwitserland, de Aalst. De specialist in 18 karaats gouden juwelen voor groothandelsprijzen. Na de verbouwing is trouwens de etalageruimte verdubbeld. Verloofden en pasgetrouwden kunnen er gezellig kiezen uit een grote collectie gouden ringen 18 karaats gemonteerd met echte edelstenen. Zwitserse damesuurwerken in wit of geel goud gemonteerd met een kroon van echte briljanten voor groothandelsprijzen. Alle armbanden van de fijne naar de zeer brede in goud 18 karaat. Ook daaruit kunt u gezellig kiezen bij Juwelier Zwitserland. Witgouden ringen, halssnoeren, armbanden, oorringen en hangers, allemaal versierd met echte briljanten. Bij Juwelier Zwitserland is uw vertrouwen goud waard. Ga eens kijken bij Juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 bij de Grote Markt te Aalst. Aan de autobaan Gent-Brussel, afrit Aalst. Juwelier Zwitserland betaalt graag uw reisonkosten en verwacht u alle weekdagen tot 19 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Je moet niet wachten op kerst om José Feliciano te horen op de radio. Helpt nog natuurlijk andere hits zoals dit nummer in 1971 was dat met Chris Raam. En een jaar later zouden de Cats dit nummer op de markt brengen.
1: All the time.
2: This is Golden Oldies Radio.

Wat een jaar was het in 1970. Carl Jan met Hot Shot. Ha. Ja, ik was toen 14 jaar oud en mijn vriend van me die had zo'n discobar 4 meter lang. En ja, de lichtinstallaties waren toen nog niet wat het nu is. En ik mocht daar met de lichtknopjes spelen. Ja.

Ja, volop zomer op je radio. Laid back. Het is allemaal een beetje zuiders en zomers, maar de jongens die kwamen eigenlijk niet uit een zuidersland. Ze kwamen uit Denemarken en hadden een plaats in 84 met Sunshine Reggae. Ja. Wat ook leuk is, we gaan nog eens iemand in de picture stellen. Het is, het is ook weer een band. Het is een Britse popgroep rondom zangeres Carol Decker. Van de oorspronkelijke bezetting van 87 tot 91 maakte ook Ron Rogers deel uit. De band had eind 87 een wereldwijde nummer 1 hit. De naam van de groep is afgeleid van de naam van een vulkaanse priesteres uit de oorspronkelijke televisieserie Star Trek. Aflevering 1, seizoen 2, Amok Time. In 91 ging de groep uit elkaar. Ja, zo gaat het dan. En wel kwam in 1993 nog een album Greatest Hits uit. In 97 besloot Carol Decker zelf de groep weer nieuw leven in te blazen met een soloproject. En zij nam een nieuw album op en trad op het tribute concert voor Prinses Diana. Ja, lieve vrienden. Ik had het over T-Pow. En zij hadden toen een hit met...

0: Ja. Is dat je speelkamer?
1: Ja, ja, speelkamer. Mijn kever is zo'n beetje van alles hier natuurlijk. Maar af en toe kom ik daar ook uit hoor. Ja, natuurlijk wel.

0: We hopen dat het snel gaat regenen, ook in Frankrijk. Vooral die brandhaarden, zal ik maar zeggen. SOS Fire in the Sky. Het was een vergeten plaatje van Deodato.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

populair in de jaren 70. Ja, ga maar door, lekker. Dat waren er twee met Donnie en Mary Osmond. Jawel. Oh, ja, dat is de Pop Express. En die gaan al rond 4 uur en daarna hoor je Joe hier op de radio. Weet je wel, wij speelden dat met mijn 4 zus en broer al daarna, al die populaire groepen. Ik herinner me dat nog alsof het gisteren was, maar gelukkig is dat nooit gefilmd geweest. Dit zijn de Spice Girls.

0: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
1: Pop Express, where we love the history of music.

Ja, en af en toe krijg ik zo'n berichtje van Erik. Kan je nog eens even Roeselos draaien op de radio? Ja, natuurlijk. Hij is zo'n beetje vaste gast hier in het programma Pop Express. Je hoorde hem met Lovely Lady of Orchidia. Maar natuurlijk had Demos nog andere hits.

Sign on of... Schijn een liedje op mij, maar dat was van iemand anders denk ik wel. Want dit was het nummer van George Duke in 82. Oh ja, dat is het weer. Het einde van Pop Express voor vandaag. Augustus 2. En hierachter Joe en Wim. En de sfeermakers. En mij hoor je graag volgende week terug. Heeft u een lekkere zomerse zondagavond. Erik Hendricks. This Romeo is bleeding.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor 660.000 euro wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: schitterende opener voor Schoon Schip. Luisteraars, welkom. Dit is een nieuwe aflevering van uw favoriet programma. Elke zondagmiddag tussen 4 en 6.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

0: luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Miamigo. Presentatie Joe Wells.
1: Dames en heren, ik heb hier net een binnengekomen bericht. Bij een radar is failliet. De weersite is ten onder gegaan bij een gebrek aan regen. Dat verklaarde Jacob Stapelwolk tijdens een persconferentie.

Terwijl Europa in brand staat, gingen wij van start met Asia, Heat of the Moment, gevolgd door Robert Palmer. Addicted to Love verscheen eind 1985 en werd in 86 wereldwijd een nummer 1 hit. De iconische videoclip met identiek geklede vrouwelijke muzikanten droeg sterk bij tot het succes. Het nummer won dan ook, en let op, een Grammy Award voor de Best Male Rock Vocal.

0: nieuw.
1: We maken tijd voor de Amerikaanse zangeres Suzette Charles. In 1984 was ze nog Miss America. Ze wachtte 30 jaar om een LP op te nemen. En die klinkt geweldig. Ze laat me een beetje denken aan Kylie Minogue. Hier is ze met Don't Stop, Hold On.

je houdt van swingende muziek, dan moet je zeker en vast de LP of CD in huis halen van Suzette Charles. Don't Stop All the Love You Can Give, dat is de nieuwe single uit haar recentste LP.

luisteraars, Erik Hendricks heeft officieel de studio verlaten. Wij bedanken hem vriendelijk voor zijn pop-express. Volgende week is hij er weer tussen 2 en 4. We maken nu tijd voor een nummer van de Amerikaanse rockband Toto. Hier is Rosanna.

Waarschijnlijk de grootste hit voor Toto met Rosanna. En het werd een beetje geïnspireerd door de actrice Rosanna Arquette. Het nummer is beroemd om de Rosanna Shuffle. Het kenmerkende drumritme van Jeff Porcaro.

0: dat hoor je zo. En vandaag maak ik een beetje meer tijd voor de Belgische zanger Wil Tura. Hij wordt vandaag 86 jaar en in 1963 scoorde hij zijn eerste hit met Eenzaam zonder jou. In 1993 zingt Tura het lied Hoop doet leven. Hij doet dat wel op de begrafenis van koning Boudewijn.
1: Heftig!
0: In 2001 wordt hij dan door de koning van België verheven tot ridder in de adelstand. Wil Tura heeft ongeveer 135 platen op zijn naam staan, een kasteel en 10 paarden.

0: Every Sunday from 8 to 8.
1: Golden Oldies Radio.
0: Olé.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.
3: Zet hem op www.goldenoldies.radio en beleef elke zondag de magie van Mi Amigo.
4: Joe Wells, he's your mean man on Radio Mi Amigo.
5: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Go!
1: Voor ons volgende nummer zakken we live af naar Central Park in New York. We schrijven 19 september 1981. Simon & Garfunkel trekken met hun reunieconcert meer dan 500.000 bezoekers. Tijdens dit concert brengen ze een cover van de Everly Brothers.

bij Sinneke Peters. Zij zong in 2010 voor Nederland op het Eurovisie Songfestival het liedje Ik ben verliefd. En vandaag doet ze heel wat anders. Ze doet gewoon wat ze wil.

0: je mee.
1: Nooit niks op.

0: deze mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
1: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
2: Hoppakee.
3: Je luistert naar Schoonschip. Helemaal in de sfeer van Mi Amigo.

Het is mooi weer vandaag en daarom wil ik een zomers popnummer draaien dat goed past binnen zijn herkenbare toegankelijke stijl. Ik heb het over Bart Kael. Hij wordt vandaag 66 jaar en hij mag naast Luca Vermond al die kaarsjes één voor één uitblazen.

0: Ook bij Frans vanochtend in zijn ochtendshow Bart Kael vandaag met zijn single Mooi Weer Vandaag.
1: Lieve vriendin, poëzie uw zilveren tonen klinken lieflijk bij de wijn. Want hij is voor mussenzonen godendrank en ambrozijn. Als hij vloeit, dan ontbloeit zich de geest van het aardigs gewemel. Drinkt door wolken, vloer, sterren, hemel. En zingt dan in harmonie liefde, wijn en poëzie.
2: Dit is één van de 25 versjes in het Boekenweekgeschenk. Een uniek poëziealbum vol traditionele en nieuwerwetse gedichtjes. U krijgt het gratis van uw boekhandelaar als u voor een tientje besteedt tijdens de Boekenweek van 23 februari tot en met 4 maart.
0: Vanmiddag tussen 4 en 6 moet je zeker eens luisteren naar Joe Wells op Golden Oldies Radio.
3: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?

0: Een van de bekendste house hits van de jaren 90. Het nummer wordt nog steeds veel gedraaid op dance- en retrofeesten. Ik heb het natuurlijk over Cici Peniston met Finally.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.
0: Deze man draait al mee sinds de jaren 60. Ik heb het natuurlijk over Rod Stewart uit zijn LP Tonight I'm Yours. Hier draaien we.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister vrienden, een hele goede middag. Welkom terug in deel 2 van Schoonschip helemaal in de sfeer van Miamigo. Met de herhaling van alle programma's op dinsdag. Neem gerust een kijkje op mijn Facebookpagina Joe Wells.
1: What are you waiting for?
0: Het is vandaag zondag 2 augustus en dat betekent dat ik alle leeuwen van harte welkom heet. Onder andere ook de Belgische actrice Annie Geraerts. Ze is vandaag 100 jaar geworden en speelt nog altijd sinds 1986. Mee in de Vlaamse serie Familie.
2: Oh!
0: Ja, daar kan Wiltura nog een puntje aan zuigen. Ook Barkayel mag 66 kaarsjes uitblazen naast Pluk Appermond. En het is vandaag de laatste dag van de 30ste Pride in Amsterdam, de LGBTQ. Volgende week is het de

tweede gedeelte gingen we van start met Edwin Starr. Stop Her On Sight. SOS 1966. Edwin Starr werd maar 62 jaar. En dit is Matt Bianco. Samen met Bezia.

0: Don't Stop Me Now uit LP Jazz, geschreven door Freddie Mercury. De single werd nooit een nummer 1 hit, maar het groeide later toch wel uit tot een van Queen's populairste nummers. Ook bij ons blijft het een favoriet op de radio.
1: Every Sunday from 8

0: Silence is Golden werd 3 jaar eerder opgenomen door The Four Seasons, maar de versie van de Tremaloos werd wereldwijd een grote hit. Het is en blijft een klassieker uit het Britse beat-tijdperk.
1: Yesterplay.
2: Gepassioneerd en fel.
1: Jojo.
0: We nemen een duik helemaal terug naar beneden. Down under, zoals we dat zeggen, naar Australië. Voor de Little River Band. Uit hun debuut LP It's a Long Way There.
3: Hey.

0: Campina Ace. Campina Ace in allerlei smaken. Kwaliteitsijs uit Europa's modernste zuivelfabriek. Weer of geen weer, Campina Ace. Warm aanbevolen.
1: Ik eis Campina Ace.
2: Ja, ja, Campina Ace.
3: Mi Amigo Radio. De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Mi

het al met Queen of Soul, Aretha Franklin met The House That Jack Built uit 68. Het was een van haar meest succesvolle perioden bij Atlantic Records. Het lied bereikte de Amerikaanse top 10 van de R&B charts. Onze volgende artieste is Jody Watley. De meeste muziekliefhebbers zullen haar nog kennen van de groep Shalamar. In 1987 bouwde ze een succesvolle carrière op, een solo-carrière, en dat doet ze vandaag opnieuw. Hier is haar nieuwe single en die heet The Dark.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Bill Withers, Ain't

0: De Party Brothers samen met Jamal Thomas. I spy for the FBI uit de periode dat James Bond alias Sean Connery furoren maakte op het witte doek. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
1: Het origineel of de cover.
0: José Felipe.

ongetwijfeld de grootste hit voor Roxette met Joyride. Ik ben gisteren naar een feestje geweest, beste vrienden. En ik kan je maar één ding zeggen.

Hier volgt een extra bericht voor bruidjes en bruidsmoeders. De Vries en Lampie, Kalverstraat 3 en 5 bij de Dam in Amsterdam, toonaangevend voor bruidskleding, heeft nu ook een bruidszaak geopend in Den Haag. De Vries en Lampie, nu ook in Den Haag. Spuistraat 58, voor bruidsmode. Greatest hits from music's gold.

0: En waarom denk ik altijd aan de Beatles als ik dit nummer hoor? Ik heb er geen flauw idee over. In ieder geval, dit waren de Schotse groep Marmalade uit 68. Obladi, oblada. Het was ook de eerste Schotse band die een hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk. Voor de luisteraars die ons nu ontdekken, wil ik toch wel graag even een woordje uitleggen over Mi Amigo. Mi Amigo was een zeezender 52 jaar geleden op de Noordzee voor België en Nederland. Maar we waren niet de eerste. Nee, er was ook Radio Veronica en natuurlijk daarvoor ook nog Radio Mercure, een Deense zeezender. Hij startte in 1958 en stond aan de wieg van de explosie aan zeezenders in de jaren 60 en 70. Mercure zond uit op FM in tegenstelling tot de meeste lavere zeezenders die uitzonden op de middengolf. 3 jaar na de start was het luisterpubliek uitgegroeid tot 3,5 miljoen.
1: Die luidt op de Radio Mercure.
2: The governments of Denmark and Sweden in 1962 decided to act against what they regarded as the threat of the pirates. A Pirate Radio Act came into force on August the 1st, 1962. The time is approaching midnight on board Radio Mercure, July 31st, 1962.
3: Nevertheless, it has given the Danish people many thousands of hours of listening pleasure during these 4 years. And if nothing else, it has given them a choice. Now, all this must stop. That is, according to a new law, Radio Mercure will not be allowed to employ Danish citizens in any capacity, nor will Danish firms be permitted to participate in the role of sponsor. That means that should Mercure continue, it will be in the hands of foreign interests.
0: Aanvankelijk gebruikte Mercure 1 zendschip, de Cheetah 1. Later kwamen er nog 2 bij, maar in 1962 trad de Deense anti-zeezenderwet in werking en zweeg Mercure

0: wherever you are, whatever you do.
1: All the time.
0: This is Golden Oldies Radio.
2: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
3: Earth and Fire met Weekend. We blijven een beetje in Nederland met de Dolly Dots. All

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is gevaarlijk. Kijk uit.
1: First Choice. Armed and Extremely Dangerous 1973. Wat een hit, hè? Wat een hit. Wat een hit. Mooi niet. Ik kwam alleen maar in de hitparade toen in 1973. En toen was het, ik zou niet zeggen voorbij, maar... En toch voor jouw beleving, je voelt hem al aankomen. Ga ik het weer zeggen? Ga ik het herhalen? Natuurlijk niet. Maar ik mag toch wel stellen dat wij een... En ik in mijn programma een schare vaste luisterkliek hebben. Moet ik dat zo zeggen? Mag ik dat zo zeggen? Laten we daar maar even van uitgaan. Dus voor de vaste luisteraars hoef ik niets uit te leggen. Wees welkom.

I Think We Are All Alone Now, 1988. Vroeger, dat zult u ongetwijfeld ook wel meegemaakt hebben, dan ging je een LP kopen en dan wist je gewoon, daar staan een paar nummers op, die worden waarschijnlijk een hit of niet. Maar dan kom je ook weer andere nummers tegen dat je bij jezelf denkt, oh, wat een leuk en aardig nummer is dat toch? Nou, dat had ik dus bijvoorbeeld met de Tramps, The Best Of of zoiets. En dit kwam erin voor, The Trusting Heart. Kant 2, nummer 1. Ziet u maar, heren.

ken een iets, om het zo te zeggen, vlottere uitvoering van dit nummer. Maar goed, de keuze is gevallen door mijn onoplettendheid, laat ik het hem over zo zeggen. Pat Boone dus, en de Love Letters in the Sand. En misschien kent u alleen maar deze uitvoering, hè? En als ik die andere had gedraaid, had u ook gedacht van, waar heeft hij het over? Wat doet hij, wat doet hij, wat doet hij? Ja, ja, ja, de keuze is reuze voor de dubbeldraaier. Vandaag hebben we Frankie Lane en The Chaps. En welke dan? Ja, ik hoor het u denken. Ik ga ze gewoon draaien en dan hoort u zo meteen van mij of u het goed heeft gehad. Ja.

Yippee!

0: calculating. My wages will be waiting. Waiting at the end of my ride. Ride him in, move him out, ride him in. Roll this. Cut him out, ride him in. Hey, come on, Jay.
1: Hoe
0: eh?
1: Ooit! Ik kan het niet zo op deze manier doen van zo'n dat zingen natuurlijk.
2: Wat had u? Had u geen Roe White?
1: Ja, dat kan natuurlijk, hè. See you there!
0: Oké, lads. Get stuck in there.
1: Heerlijk, dat accent. Of dialect, hoe je het noemen wil. Nou, nog één keer, heren. Oh, u was geweldig. Geweldig. Tof. Talent Vogelband. En de Afternoon Delight.

dan ben je aan het winkelen in het dorp, zoals ik dat doe. Even naar de slager. Supermarkt kom ik niet. En dan naar de groenteman. En dan hoor je op een gegeven moment dit nummer. En dan raak ik van de praat natuurlijk. Ik zeg tegen hem, vind het een mooi nummer? Of hij zegt, ik vind het een mooi nummer. Ik zeg, ik vind het ook een mooi nummer. Jij verkoopt groenten en ik muziek, zeg ik. En dan draai ik hem in mijn eerstvolgende programma. En dat is vandaag. Dag Groenteman. Ik draai ze twee keer. Gewoon omdat ik er zin in heb. De Casuals. Toy. En die andere, die komt erachteraan natuurlijk.

Ja, de vergeten hits. U kent ze wel. U was ze vergeten. Of niet vergeten natuurlijk. De Kees wel, als ik dacht bij mezelf. Ja, dan draai ik er gewoon lekker twee. Jason Man. Vroeger had je van die radiobaasjes. Die zeiden altijd, je mag niet twee vrouwen achter elkaar draaien. Je mag van dezelfde artiest niet achter elkaar draaien. Toen ik zelf een radiobaas werd. En ik zeg, al die regels die bij dit... Zoals één station die dat had. En ik zeg toen van, alles wat hij zei dat niet mocht op papier. Gaan wij wel doen, hè. We willen onderscheidend zijn. En dat zijn wij hier ook bij Golden Oldies Radio.

0: Hoorde u dat stukje muziek net? Voor de Miamico fans, om het zo even te zeggen. Dancing James, de best man.
1: Ja, ik hoorde denken, dat was toch van die commercial. Dat gaat u helemaal goed hoor. Wat een geheugen heeft u.
0: Ik ook natuurlijk. Gary and the Pacemakers. En how do you do it? Nou, gewoon. Ik zet een knopje en het begint er wat te spelen. De Headshoppers, Animus. It's Good News Week.

Lowell George. En cheek to cheek. Oeh, wat romantisch allemaal. Doen we nog meer romantisch, maar dan ook Italiaans. Ja, oké. Okay. Dat is weer een andere manier van liefde. Bedrijven bijvoorbeeld. Ah. Ja. Zwijmelmuziek noemen ze dat wel eens. Nou, dat mag ook wel een keer. Dat hoort er gewoon bij.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD-Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegens in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Tuapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. 1 verdachte blijft vastzitten. 2 blushhelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. 2 inzittenden kwamen om het leven. De 4 inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. 1 helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Later ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben knettergek op de... Ze is mijn stille liefde, dus ik kan er een liedje over maken. En ik kan dan weer zelf in ieder geval, kan ik het liedje draaien voor mijn stille liefde. Maar ze weet toch niet wie het is. Of misschien luistert ze wel.
1: Kan.
0: Doris, dat had je wel begrepen, hè? Oké. Okay.
1: Toen dan,
0: Wat bedoel ik? Dave Edmunds. And slipping away.

Hoe zat het ook alweer met Anouk? Ze kwam op toen Alfred Lagarde ontdekt toen het tijd. Ze heeft een kans gekregen, heeft die gegrepen. En nu gaat ze leuren om geld, om een liedje te maken. Dat is net als die mensen op de kunstacademie. Ja, ik wil subsidie. Waarom? Je moet het product verkopen en daar verdien je geld op. En als je dan geld gaat vragen, dat werkt ik natuurlijk niet. Dan is het product het niet waard. Maar zo denk ik erover. En over de kunstacademie, ja, daar heb ik een tijdje tussen gelopen. Niet als voor de kunst, maar om mijn werk daar te doen. Gaat niet uitleggen wat. Als manager, dan loop je daar snel weg. Anouk, dag Anouk. Tot nooit, misschien dan maar weer hoor. Ik ben gedraaid en dan vind ik het wel... Ik vind, als je dat artiest dat gaat doen, dan ben je wel heel onzeker van jezelf. Hey, kun je net in de GGZ gaan werken. Er lopen ook allemaal van die onzekerheid.

Typerend voor de jaren 60. Dat is van 1960 tot 1969. Dat een gemiddeld plaatje maar 2 minuten duurde. Dat had voornamelijk te maken met de commercials. Die voornamelijk bij Amerikaanse stations moesten gedraaid worden. Had je langer een nummer, een liedje dus van 2 minuten, had je gewoon niet gedraaid. En er moesten zoveel commercials in. Nou, die situatie hebben we dus ook in Nederland. Er zitten stations bij, die hebben gewoon, ik moet een keer zitten luisteren, 10 minuten reclame. Dan denk ik, jongens en meisjes, wanneer ga je eens muziek draaien? Reclame is prima, maar vreselijk.

Bad Woman, Don't Forbid Me. Ja, het zijn van die opnames van artiesten dat je bij jezelf denkt... Oh ja, die was er ook nog. En weet u wat er vroeger ook was? Schijven voor bedrijven. Dat was Mi Amigo natuurlijk niet helemaal origineel, hè, met de zeezenders. Al die teksten schrijven voor bedrijven was van Noordzee. Nog meer van die dingen. Niet dat ik daar naar Noordzee luisterde weer. Dan zie je dat in die geschiedenisboekjes. Ja, die zogezegde geschiedenisboekjes. Ja, die komen uit, hè. Over Monique en Mi Amigo door iemand. En die heeft daar een hele eigen interpretatie in. Dat hoef ik nu niet eens te lezen, want dat is ook de persoon die... Nou ja, laat maar zitten. Dat ga ik niet uitleggen. Dat heeft ook helemaal niks. Maar van die boekjes die moet je met hele erg natte vinger nemen. Want het is fantasierijke boekjes zijn dat. Gaan we met de schrijver voor bedrijven even verder? Natuurlijk! Van Jerry Mengo. Dat heet dan The Brighton Bell. En het Mi Amigo origineel is een Caroline origineel. Ja, ik heb u al eerder verteld, we noemen het wel het Mi Amigo origineel. Maar dat heeft meer te maken eigenlijk dat het... Mi Amigo was de laatste zeezender. Zo goed en kwaad als het kon. En dan hou ik het gewoon op Mi Amigo origineel. Want daar kwamen de meest frappante en vreemde liedjes uit. Die gedraaid werden. En soms werden ze ook nog eens een keer een hit.

Ik zat een keer een bandje te beluisteren, jaren zonder zeven, als het niet meer waren. En toen hoorde ik dit nummer voorbij komen en ik denk, wat een mooi nummer is dat eigenlijk. En toen hoorde ik wat oude opnames van bijvoorbeeld Radio Caroline. En toen hoorde ik dit nummer regelmatig voorbij komen. Een bepaald gevoel geeft dat dan toch eigenlijk. Hè? Ja, toch echt wel een knopje drukje. Ja, even doorstaan. Nee, geen stiltes erin. Niet bergje op presenteren, Wim. Wat moet je niet doen? Kunnen twee... Nou goed. Begrijpt het verhaal natuurlijk wel. Soms heeft iets een eigen leven, of is een eigen leven gaan leiden. En dan heb je ook van die artiesten die gaan voor hun beurt zingen. En dan zeg ik, nee, even wachten. Ik hoorde dat op een bandje. Toen hoorde ik het bij oude opnames op de radio weer terug. En denk ik, oh, Caroline heeft het veel gedraaid. Caroline, zegt u dat wat? Oké. Rick James,

Maar ja, zo goed ik er ga. We doen het saampjes lekker, hè? U voor de radio en ik achter de radio. Even over nadenken. Maar het klopt wel natuurlijk. Lemon Pipers.

De Mindbenders. We got a groovy kind of love. And a groovy kind of love. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een groovy? De groove thing, dat heb je ook nog eens een keer, hè? Zal ik die eens even opzoeken? Kijken of ik hem kan vinden en draaien. Weet u dat nummer ook alweer? Weet u dat? Ik ga proberen te vinden of het me lukt. Shake a groove thing was het, ja.

Shake it, baby. Shake your groove thing. Ik zei het net al. Ik heb hem even snel opgezocht natuurlijk. Vroeger moest je dus wat platenbakken zoeken. En hier kun je gewoon in het computersysteem even het nummer intikken. Dan heb je het ook sneller gevonden. Dat vind ik altijd wel fijn. Ja, ik doe niet aan playlisten. Ik noem het playlisten. Hè. Niet playlist, maar playlisten. Sommigen maken zo'n heel mooi lijstje. En dan gaan ze helemaal die volgorde draaien. Dat werkt voor mij gewoon niet. Want ik wil mijn gevoel uitdragen met de muziek. Hè. En wat me dat te midden ziet. Vroeger deed ik dat ook al. Nam ik gewoon een plaat in een koffertje mee. Ik ging naar de handbas. Bekijken wat ik nu draai. Dat doe ik nu ook eigenlijk. En daardoor gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dan word je dus verrast.

0: toch de bedoeling? Ja. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Yes! Peaches and Herb. Ja, ze hadden nog een prachtig nummer. Ja, Reunited als zo. Reunited. Ook zo'n... Ja. Nou, ik ben vandaag weer in de baldadige bui geweest. Heb ik gemerkt met mijn uitspraken. Goed, maar daar kunt u ondertussen wel tegen al die jaren, toch?
1: Ja, ja.
0: Niet hier. Dat is niet zo lang, maar dat is ook niet zo belangrijk. The Raspberries and Don't Wanna Say Goodbye. Daar ga ik mee besluiten. Ik dank u voor en het doorstaan van het programma voor vandaag. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
3: Golden Oldies Radio.
4: De zaterdag vibe! De hardste, de beste! Hans Geersing!

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dat waren de jongens van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, krijg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen, dat fijne, Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Foreigner, I Don't Wanna Live Without You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Golden Oldies Radio.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Taylor Swift samen met de Dixie Chicks kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde Enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde Enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde en het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nije Dij.

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken naar True Colors of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd zijn, hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, met Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Breeze On By. Baby.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel? Dit kwam uit 1985. Do what you do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Bar Case uit 1980. Running In and Out of My Life. Graag

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Balah, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: Franse Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en wist meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. Deze figuur is het toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Avalon van Roxy Music uit 1982. En daarvoor Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Liefde Enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje krijg je van mij de allermooiste love songs van toen en van nu. Met natuurlijk niet te vergeten, ja, het komt er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Nog 3 plaatjes geduld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Andy Gibb uit 1977 zometeen. I Just Want To Be Your Everything. En wat dacht je van dit pareltje? Rev Ravencroft uit 1985. Maxine. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2022. Deze voor Guido van de Graaf. Ich liebe dich. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden om er eens naar te kijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat het tijd is om minder te twijfelen en meer te genieten van wat zich aandient. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen een ontspannen gevoel geeft. Bij koppels zorgt een spontaan uitstapje voor nieuwe energie. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in elkaar. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar zekerheid, maar deze week vraagt de liefde ook een beetje durf. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die heel anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek opnieuw warmte in de relatie. Soms ontstaat de mooiste verbondenheid uit een klein gebaar. 4 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant komt volop naar voren. Singles trekken gemakkelijk de aandacht en kunnen een bijzonder leuke ontmoeting beleven. Bij koppels zorgen humor en luchtigheid voor een ontspannen sfeer. Vooral het komend weekend voelt als een dag waarop alles vanzelf lijkt te verlopen. Tweeling, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid en merkt sneller wie echt moeite voor je doet. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die oprecht interesse toont. Bij koppels helpt het om verwachtingen rustig uit te spreken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Kreeft. Je hebt er 5 verdiend.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niets te bewijzen. Singles kunnen iemand ontmoeten die vooral valt voor je natuurlijke uitstraling. Bij koppels zorgt een rustige avond samen voor meer verbondenheid dan een drukke planning. De liefde zit deze week in de eenvoud. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat het verleden makkelijker los en kijkt opnieuw vooruit. Singles kunnen een onverwachte klik voelen met iemand die ze al langer kennen. Bij koppels brengt een gezamenlijke beslissing meer vertrouwen voor de toekomst. Het weekend voelt bijzonder hoopvol aan. Maagd, je hebt 8 knuffelpunten verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal plaatsen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme blijft niet onopgemerkt, maar je verlangt vooral naar echtheid. Singles kunnen iemand ontmoeten die onmiddellijk een vertrouwd gevoel oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Een spontaan compliment doet wonderen. Weegschaal, 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had verwacht. Singles kunnen twijfelen of iemand wel dezelfde gevoelens heeft. Bij koppels is geduld belangrijker dan gelijk willen krijgen. Door rustig te blijven ontstaat vanzelf meer duidelijkheid. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en brengt mooie ontmoetingen op je pad. Singles kunnen tijdens een onverwachte activiteit iemand leren kennen die hen blijft bezighouden. Bij koppels zorgt spontaniteit opnieuw voor plezier en verbondenheid. Samen lachen doet deze week bijzonder veel. Boogschutter, je hebt er 9 verdiend.
0: Steenbok.
1: Je voelt dat je wat vaker mag tonen wat er in je hart leeft. Singles mogen gerust zelf de eerste stap zetten. Bij koppels brengt een open gesprek opnieuw rust en vertrouwen. Een klein romantisch moment blijft lang nazinderen. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele ideeën. Bij koppels brengt een onverwachte uitnodiging opnieuw leven in de relatie. Richting het volgende weekend voel je meer verbondenheid. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je straalt rust uit en dat werkt bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die langzaam maar zeker groeit. Bij koppels zorgen begrip en aandacht voor een sterk gevoel van veiligheid. Je merkt dat liefde tijd mag krijgen om te bloeien. Vissen, jullie hebben deze week 4 knuffelpunten. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En natuurlijk kan je het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: www.goldenoldiesradio.nl. Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

0: dit te horen krijgt, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terugkomen. En heb ik uiteraard weer een slaapputje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1989. Het nummer bevat lead vocals van Barry White, James Ingram, Aldi Bodge en I'll Be Sure. Quincy Jones, met dat wondermooie The Secret Garden. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Wat een geweldig nummer aan het begin van de show. Ja, Cool and the Gang. Zo, maar op zo'n mooie avond als vandaag. Je hoorde Joanna.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga vanavond ook weer je oren lekker vertroetelen, hoor. Wees gerust, er komen mooie klanken aan die je trommelvliezen zullen strelen. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken, dus dat komt er ook aan. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op in een toeristengebied. Want dat is ook wel interessant, want waar zijn wij als Hollanders overal te vinden? Nou, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, daar is hij op visite geweest om daar de sfeer te proeven. En hij vroeg aan de Zeeuws-Vlamingen zelf, voelt u zich nu meer Zeeuws-Vlaams of toch een Nederlander? Nou, dat is een interessante vraag. Want in België zeggen ze dat de Zeeuws-Vlamingen reserve-Belgen zijn. Dus dat is best wel een interessant dingetje, zou je kunnen zeggen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de vink. Dan niet over de blinde vink en ook niet over de slaafvink, maar over de vink in het algemeen. En we gaan vandaag ook praten met Franciscus Gasthuis. Want zij zijn opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. Dat is een heel ingewikkeld, moeilijk en een heel gevoelig terrein van de gezondheidszorg. Je hoort er zo meteen alles over in deze mooie late avond.

0: met Beyoncé. En nu weer even rustig naar rechts, hè? In Replaceable hoorde je van haar uit 2006. En de Thames of Woman, een lekker deuntje uit de jaren 70. Je hoorde Hey Girl, Don't Bother Me. Hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Die is met vakantie geweest en hij is nu alweer terug op de basis, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk waar hij was wel een paar leuke reportages gemaakt. Dus, en daar maakt hij ons deelgenoot van. En in deze laatste van een serie van 4 kleine reportages vanuit het mooie Zeeuws-Vlaanderen stellen we nu de vraag. Hij dus, voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of toch wel Nederlander? Zo dicht bij België is het ook waarachtig nog best een hele inspanning om de juiste nationaliteit te voelen. Want ja, het loopt helemaal in elkaar over daar. Hè? Jeroen van Gent bewoog zich in de straten van Terneuzen, stelde de vragen en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Ja, want ligt dat voor de hand, dat Zeeuws-Vlaamse gevoel? Of is toch af en toe, bij zo'n feestdag als Koningsdag, ik noem maar wat, ook het Hollanderschap nog een beetje, ja, paraat, zeg maar. Voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of ook echt een Hollander?
2: Nee, Hollander zeker niet.
1: Niet?
2: Nee, zeker niet.
1: Heel zeker niet?
2: Nee.
3: Ja, meer Zeeuw eigenlijk. Zeeuw.
1: Ja, hè?
3: Ja, Zeeuw. Dus... echte Zeeuw. Ons ben zinnig.
1: Oh. Ja. U bent sneller dan ik zelf. Voelt u zich nou meer Zeeuws-Vlaams of ook een Hollander?
4: Ik voel me echt wel Zeeuws-Vlaams, ja.
1: En u?
2: Meer Zeeuws-Vlaams of Hollander?
5: Meer Zeeuws-Vlaams.
2: Ja, hè?
6: Noord-kant maar, hè?
2: Ja.
5: Kom van daar de kant, hè?
2: Ah, oké. Okay. Ah, ja.
5: Dus nee. Ik ben hier in het Bourgondische leven al.
2: Ja.
5: En dat bevalt me prima.
1: Daar had net iemand anders het ook over. Er komen hier zat Belgische mensen, eten Vlaamse mensen. Ja. Toch? Ik bedoel,
5: ja, klopt helemaal. Ja. Dus, Bourgondische leven. Ja. Staat me heel erg aan.
1: En dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, ik zie het, ik zie het. Het is radio, maar het is niet...
5: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams.
1: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, maar waar zit hem dat in? Ik bedoel, Nederland...
3: Ja, een beetje recht, recht voor zijn raap, recht door zee. Zo is het en niet anders.
1: Ik noem het wel een Koningsdag. Dat wordt toch wel gevierd?
2: Jawel, jawel, zeker. Wij zijn vooral koningsgezind, denk ik, ja.
1: Koningsgezind, ja. Maar niet echt als je zegt Hollander.
2: Hollander niet. Ik voel me echt geen Hollander.
1: Nee.
2: Een ras wat woont ver weg.
1: Meer Belg? Nee, Vlaams?
2: Nee, Vlaams.
1: Ja, toch wel.
2: Dat is dat typische Vlaams en dat is hier Vlaanderen, hè?
1: Ja.
2: Ja, we zijn toch een apart landje.
1: Ha.
3: Niet lullen, maar poetsen. Dat is dan weer een andere streek. Maar zo zijn wij ook wel. Van niet te veel aan het zeuren.
1: Ja, dat is Rotterdam.
3: Eronder,
1: yes,
3: en doorzetten.
1: Ja?
3: Ja. Lukt zo het in Mergo.
1: Ja, dat in ieder geval. Ja. Oké.
2: Okay. Ja, Holland is ver weg. Dat is, dat is over de Schelde.
1: Ja.
2: Nou, tegenwoordig ligt die tunnel daar. Dus je zit er wat eerder. Maar vroeger, ja, dat was echt een afgesloten gebied. Ja. Hè? Met die boot van Kruiningen naar Perkpolder. Ja. Ja, dan moesten we altijd in Breda. Ik heb in Nijmegen gewoond een tijd. En dan moest je in Breda altijd op de rotonde al kijken. Nou, misschien kan ik die boot nog net halen zo.
1: Want, en anders wachten.
2: En anders was het een half uur of een uur wachten.
1: Ja.
2: Ja, dat is typisch Vlaams, ja.
1: Dat is het. Nee, ZVL. De streek komt erop, ZVL.
7: Hier,
1: de
7: korte bier. Ik weet zo dol van zijn plaats. Je mag binnenkomen doen.
1: Nou, dan doe ik dat, hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we gewoon even binnen. Moet kunnen, toch? Ja, dan gaat hij open. Een appartement hier zo aan de haven. Die meneer die zag mij lopen met de microfoon. En die denkt, wat is die meneer aan het doen? Nou, dan ga ik gewoon lopen. Ja. Ja, want u ziet mij lopen met de microfoon.
7: Ah, dat moet komen. Kom binnen, joh.
1: Oké. Okay.
7: Pas op de dingen, hoor, nou stap.
1: Juist.
7: Deur maar dicht.
1: Deur dicht, juist.
7: Natuurlijk.
1: Oké.
7: Met de andere. Ja. Met de handen voor werkmensen en alles, hè.
1: Nou.
7: Dat moet de handen kunnen, of niet?
1: Oh, wat een mooi uitzicht ook. Een mooi appartement.
7: Zo hier is, gewoon.
1: Ja.
7: Dat moet niet meer. En waar kom je vandaan? Ook uit de Reuzen.
1: Ik kom uit de Randstad, eerlijk is eerlijk.
7: Waar kom je vandaan?
1: Ja, en ik kom nu hier eens kijken. Dus,
7: hier, gaan hier zitten?
1: Ja.
7: Een mooi lekkertje?
1: Nee, ik hoef niet.
7: Mooi lekker limonadje?
1: Nou, gewoon een glaasje water. Dat is prima.
7: Mooi lekker limonadje?
8: Nou, moet ik aan een lekker limonade.
9: Is goed, oké, okay, dank.
7: Dat staat er voor je heen, bro.
9: Lekker. Ja, want ik sta met verbazing te kijken naar dat gemeentehuis. Net Battleship Potemkin, vind ik zelf, ja. Maar daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld.
7: Eerder, pak eens toe.
9: Ja, dank u.
7: Eerder,
9: lekker.
7: Eerder,
9: nou, dan zit ik met een uitzicht, zeg. Wow.
7: Dat is gewoon, jong.
9: Ja, echt wel. Ja, er gaat een bananenboot voorbij van Dolen. En ik heb al een ander fruitschip zien liggen.
7: Hier, joh.
9: Geweldig.
7: Dan kijk je nou door.
9: Maar voelt hij zich nou meer Zeeuws-Vlaams of toch ook nog wel Hollander?
8: Nee, ik ben geen Hollander. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
9: Meer Vlaams?
8: Ja, Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben geen Hollander. Ja, ik ben wel een Hollander, maar ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
9: Ja.
8: Ja.
9: Dat is een heel verschil.
8: Ja, dat is een groot verschil, ja.
9: Maar ik noem maar wat, Koningsdag?
8: Ja, dat schittert hier zo.
9: Toch wel?
8: Koninginnedag, ja, wat heb je dan?
9: Toch wel?
8: Koningsdag, ja, dat moet je niet meer inzetten, hoor. Maar dat wordt er wel een feest.
9: Maar dat is Holland?
8: Ja, ja, dat weet ik ook wel, dat Holland heeft, maar dan wordt er wel een feest hier, hoor. Ja. Dan loopt me de nakerhoed samen.
9: Ja, ik geloof het. Ja. Ik heb een heerlijk biertje gekeken. Ga eens even een slok nemen, hoor.
8: Ja, dat gaan we doen, hè. Proost, hoor.
9: Dat is erg lekker. Hoppa. Dank u wel, hè. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het is een triple Carmeliet.
8: Dat is moeilijk, hoor.
9: Dank u wel, hoor. Ja, ik moet weer terug, want ik ga maar naar de studio. Maar het is wel fantastisch.
8: Oh, goed.
9: Het is hartstikke fijn.
8: Dat is al genoeg in de wereld. Goedendag.
10: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

allergrootste hits van Gilbert Bécaud hier in de late avond. L'important c'est la rose. En de vreemde kostgangers hoorde je hier allemaal in de late avond. Op speciaal verzoek van Jeroen Vergent, die nu weer terug is uit Zeeuws-Vlaanderen van zijn vakantie en zijn reportages. Dus volgende week horen we weer dingen hier uit onze eigen regio. Dat is ook best wel interessant. Dus blijf lekker luisteren. Over een paar minuten, overigens, een leuke column van Milles Dekkers. Hij gaat het hebben over de Vink. Het komt er allemaal aan na Kelly Clarkson en Already Gone.

0: vink. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Let alleen al eens op de enorme variatie in neuzen en oren en je valt van de ene verbazing in de andere. Het spannendst blijft echter de reiziger tegenover je strak aan te kijken. Verder niks. Maar wat er ook gebeurt, blijf kijken. Eerst zal de bekeken het doen alsof hij niets in de gaten heeft. Hooguit klampt hij zich iets vaster aan het door hem gelezen boek, waarvan inmiddels geen woord meer tot hem doordringt. Dan probeert hij zich aan je blik te onttrekken door de andere kant op te kijken. Al snel wordt het onttrekken een ontworstelen. Als een slang in doodsnood kronkelt de blik door de coupé. Maar ook inwendig heeft uw kijken van alles in uw medemens teweeggebracht. Zijn ademhaling gaat zichtbaar sneller, het hart draait dol, de bloeddruk stijgt, hormonen zaaien her en der paniek, spieren onttrekken zich aan het centraal gezag. En dat allemaal door een blik. Zo blijkt ook de mens uitgerust met een afstandsbediening. Om te voorkomen dat iedereen met hartkloppingen en gierende hormonen door het leven gaat, laten we andermans afstandsbediening meestal met rust. Dat er op stations zoveel kranten worden verkocht, is niet omdat treinreizigers bovenmatig in het wereldnieuws zijn geïnteresseerd, maar opdat ze zich in drukke forensentreinen moeiteloos aan elkaars blikken kunnen onttrekken. In een lift kan dit niet. Daar ontbreken er zowel de tijd als de ruimte voor. Alle ogen zijn hier over elkaars hoofden heen gericht op een hiertoe aangebrachte teller die officieel dient om het nummer van de verdieping aan te geven. Ademloos zwijgend volgen de liftpassagiers het verglijden van die nummers met grote ogen alsof het de voetbaluitslagen zijn. Menigeen wordt het desondanks te veel en stapt enkele verdiepingen te vroeg uit. Waarom zijn mensen in de trein of de lift zo snel nerveus? Wat mankeert eraan? Het mankeert aan armslag. Elk mens draagt een onzichtbaar territorium om zich heen waarbinnen hij geen vreemden duldt. Iemand die hier doorheen breekt is een klootzak of een teerbeminde. Honden hebben dat niet. Die zitten ogenblikkelijk met hun vieze neuzen in hun vieze konten, maar vinken zitten zelfs zo keurig verdeeld over hun tak of ze het hebben uitgepast. Wetenschappers hebben het voor ze nagemeten. Het blijkt dat ze een onderlinge afstand van 18 tot 25 centimeter bewaren. Bij een mens die ruim 10 maal groter is, zou je dus op 2 meter mogen rekenen. En in afgelegen streken is dat ook zo. Daar geven vreemden elkaar met gestrekte armen een hand. Maar in de stad is de individuele afstand geslonken tot 50 à 100 centimeter. Zo'n individuele afstand kan, mits gerespecteerd, handig zijn om conflicten te vermijden, maar ze staat het leggen van contacten danig in de weg. Het nijpendst is dit in de paartijd. Vinken zingen zich dan suf en werken een heel handboek vol rituelen af om zich door de 20 centimeter van een wijfje heen te werken. Mensen bouwen er disco's voor en organiseren jongerenreizen. Een ander middel om de individuele afstand te verminderen, ook buiten de paartijd, is drank. Met elke centiliter alcohol kruipen twee mensen een millimeter dichter naar elkaar. Voor ze het in de gaten hebben, zitten ze met de armen om elkaars schouder, wat meteen het omvallen tegengaat. Zeer duidelijk is deze uitwerking van alcohol te merken indien slechts één van beiden flink heeft gedronken en de ander het onplezierige gevoel krijgt dat de een in zijn oor wil kruipen. Gelukkig kan het ook zonder drank. Het kan ook met hond. Deze methode maakt er gebruik van dat de individuele afstand alleen tegenover soortgenoten in acht wordt genomen. Of er echt tussen hen in een mus neerstrijkt, dat kan twee vinken niet veel schelen. En hetzelfde geldt voor mensen van wie het territorium door een hond wordt geschonden. Een vrouw die in een trein met behulp van haar hond contact wil leggen, viert de lijn tot buiten haar ongenaakbare meter. Iemand die eigenlijk het bazinnetje zou willen strelen, kan nu beginnen de hond te aaien, waarna de vrouw nog slechts zoetjes aan de lijn behoeft in te halen. Dat is een leuk gezicht. Vooral als je ziet hoe ze er tot slot de hond, die nu geen nut meer heeft, van tussen probeert te werken. In de trein hoef je je nooit te vervelen.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

paar prachtige klassiekers hoor je achter elkaar hier bij jouw laatavond. Ik wil wat anders zeggen. Ziet opeens iets anders op mijn tong. Hey, Ramse Shoffy, we zullen doorgaan. En de Eagles natuurlijk met Witchy Woman uit 1972. Allemaal hier in de show. Over een paar minuten het laatste item van deze avond. Het laatste onderwerp. We gaan praten met Gerdien Tramper. Zij is kinderarts bij het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij gaat praten met Tera Cox over een heel mooi onderwerp. Want Sint-Franciscus opnieuw erkent voor de zorg aan te vroeg geboren baby's. Een prachtig onderwerp. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze van Jason Donovan. Sealed with a kiss.

0: Het Franciscus is opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. En aan de telefoon kinderarts Gerdien Tramper. Welkom Gerdien.
1: Dankjewel. Gerdien, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, het plezier is geheel aan onze kant. En van harte gefeliciteerd met alweer zo'n mijlpaal. Van wie ontving het Franciscus deze mijlpaal eigenlijk, deze erkenning?
1: Franciscus heeft deze mijlpaal gekregen van de Vereniging Samenwerkende Top Klinische Ziekenhuizen. Ja, dat is eigenlijk een vereniging van die bestaat uit een aantal ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg willen leveren. Dat betekent topzorg gecombineerd met onderwijs en onderzoek.
0: Ja, en om welke aspecten van de zorg van de te vroeg geborenen ging deze erkenning nu?
1: Het gaat eigenlijk niet alleen om te vroeg geborenen, maar het gaat vooral om de pasgeborenen, waarbij we onze focus ook al hebben op de te vroeg geborenen. In ons expertisecentrum zijn we speciaal gericht op het voorkomen van luchtwegproblemen en infecties, ook het goed behandelen van infecties. En ja, kinderen die te vroeg geboren zijn, die hebben een hogere kans op het krijgen van luchtwegproblemen.
0: Maar wat is er kenmerkend aan dit onderzoek en wat is er innovatief aan?
1: Het is niet één onderzoek. In ons centrum doen we meerdere onderzoeken. En die onderzoeken die, richten zich vooral op preventie van luchtwegproblematiek bij pasgeborenen die risicofactoren hebben. Dus risicofactoren, dan heb je het over vroeggeboorte. Maar risicofactoren zijn ook het doormaken van een infectie direct na de geboorte. Daarvoor moet je een antibiotica voorschrijven. En we weten ook dat antibiotica in een hele vroege levensfase geassocieerd is met bijvoorbeeld luchtwegproblemen en de ontwikkeling van astma op een latere leeftijd. Dus ook als we hierin iets goed kunnen doen op de hele jonge leeftijd, net na de geboorte, dan hopen we op langere termijn die luchtwegklachten te voorkomen.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel innovatief. En er is een studie in het Franciscus, in samenwerking trouwens met het Erasmus Medisch Centrum. En dat is een REIN-studie. En aan jou de vraag, Gerdien, wat is dat precies?
1: Ja, deze studie heeft in Franciscus gelopen van, nou, wat is het, 2017 tot 2021. Dus is eigenlijk alweer wat langer geleden uitgevoerd. Overigens een heleboel STZ-ziekenhuizen in Nederland. We hadden het net over de STZ, maar een heleboel andere ziekenhuizen hebben ook meegedaan. En in deze studie hebben we gekeken of pasgeborenen ook met een antibiotica drank uitbehandeld konden worden. Ja, normaal bij een verdenking op infectie krijgen zij infuus voor een dag of zeven. Dus moest in het ziekenhuis verblijven. En door onze studie hebben we eigenlijk aan kunnen tonen dat een drank net zo goed werkt. En zij dus ook veilig naar huis kunnen na een aantal dagen opname in het ziekenhuis.
0: En die REIN-studie gaat over de reductie van die antibiotica, toch? In de vorm van een infuus.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk over reductie van antibiotica via infuus. En wat het heeft laten zien op de studie is dat kinderen gemiddeld een dag of vier tot vijf eerder naar huis kunnen. Dus daar zit ook die reductie in. Hè? Reductie in infuustherapie, ja. En reductie in opnamedagen.
0: Ja, en behalve dat het natuurlijk voor het hele gebeuren veel fijner is dat je eerder naar huis mag en het kostenbesparend is. Wat is er nog meer fijn aan dat dat thuis voortgezet kan worden door middel van een drankje in plaats van een infuus?
1: Nou, ik denk vooral de ziekenhuisopname. Hè? Dus dat toch het feit dat, dat ouders in het ziekenhuis moeten verblijven en ja, niet de normale gezinssituaties op korte termijn wordt bereikt. Hij heeft twee broertjes, zusjes. Dat geeft toch meer stress dan in een rustige thuissituatie uit kunnen behandelen.
0: Ja, er zijn ook minder vreemde bacteriën, denk ik, in je huissituatie. Of is dat helemaal geen punt?
1: Klopt, dat is absoluut zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bacteriën in de huissituatie. Ook heel veel gezonde bacteriën. Het nadeel van een ziekenhuisomgeving is dat er natuurlijk vaak meer kwalijke bacteriën zijn en minder van gezonde bacteriën. Waardoor het afweersysteem van het kind ook minder goed opgebouwd kan worden in de eerste levensweek. Alhoewel we ook zien dat verpleging in aparte kamers, hè, wat we nu hebben in ons nieuwe vrouw-kindcentrum, dat vaak die risico's ook een heel stuk vermindert.
0: Dat is goed om te horen. Ik wil daar toch even nog iets meer van weten, want jullie zijn aan het verbouwen geweest en het vrouw-kindcentrum is iets heel nieuws. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, het vrouw-kindcentrum is eigenlijk ons nieuwe centrum in Franciscus, waar moeder en kind, nou, vooral vrouw en kind, maar in ons geval is dat moeder en kind, eigenlijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Er wordt optimale zorg geboden voor beide, voor zowel vrouwen als pasgeborenen als kinderen. Op een echte state-of-the-art niveau. Waarbij de huisvesting natuurlijk heel mooi is. Hè. Elke patiënt komt te liggen in een aparte kamer. Met uitzicht, met een raam, met mogelijkheden voor ouders om te blijven overnachten. Dus dat is denk ik ook een hele prettige omgeving. Voor zover je het prettig kan noemen in een ziekenhuis.
0: Met je baby in diezelfde kamer?

0: Klopt, ja. Ook moeders die zorg hebben na de bevalling kunnen dan met de baby in dezelfde kamer verblijven. En dat is echt innovatief ten opzichte van onze eerdere situatie.
1: Nou, een terechte erkenning dan hoor ik wel. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kinderarts Gerdien Tramper, voor je uitleg over die erkenning voor de zorg voor te vroeg geboren baby's en sowieso voor pasgeboren baby's. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij maakt natuurlijk ook weer mooie muziek. Of brengt mooie muziek. En geeft weer duiding met mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show. Een prachtige klassieker. Echt waar. Iedereen kent het. The Doors. Riders on the Storm. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Tot gisteren. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio. Golden
2: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience. Golden Oldies Radio.
1: Greatest hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Onder de demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.